Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open. Open.

0: Ríkisútvarpið, Channel 2, Sound Factory, Efstaleiti, Reykjavík. Here we have five sounds of Iceland. Number one, Icelandic runners warming up on a cold December night. There are both ice and snow on the streets, so all the runners have special nails under their running shoes.
1: Island. Läufer mit Nagelschuhen beim Aufwärmen.
2: Credo che il problema dell'allargamento.
3: Der Frieden.
4: En fait.
2: Di costruzione europea.
5: Ma was will man dabei?
4: E difficoltà.
6: Aber zum Wohle ihrer Völker.
5: Is het een soort confederatie? Is het een federale structuur?
7: Par l'intervention de la France.
5: Maar wat willen ze eigenlijk?